Sjoe, heerlike klanke daarvan Maritsa stille rivierstroom. Jogg, dis almal mooi. Dis regtig mooi klanke. Weer eens ou goud, nie? Voor dit het jy geluister na Daniel Lopes. Daniel Lopes. I love you more than yesterday. Nou ja, ons gaan aangaan met country klanke van Jordan Davis, In Case You Missed It, en uit die 70s uit Tina Charles, I Love to Love.

The fortunes, the same old feeling, en ek hoop jy het dit geniet. Ek gaan die uur afsluit met twee klanke, twee liedere, een uit die 2000s uit, wel Anga Wie Sing Hom, en dan een uit die 90s uit. Die een uit die 90s uit is Paul McCartney se Hope of Deliverance, dis waarmee ons die uur gaan afsluit. Maar wanneer 'n legende 'n ander legende eer, gebeur daar iets besonders. Uit haar Dancing Queen album is Cher's 'n pragtige vertolking van die geliefde ABBA treffer Fernando. Geniet hom!

Bonnie Bianco en Pierre Cosco se stay voor om Andre Swarts tweede kans en Charlene Olivier Country Lover. Ja, ek het nou nog so een lied vir jou voordat ek gaan groet en dis natuurlik Rocking Horse. I don't like country music. I love it. Ja, ek stem nogal saam.

Geen my een oomlik asseblief, laat ek vertel van een land waarin ek woon en droom een droom wel. Geen my een oomlik en onthou van al die dag. Was net een light hier in die Vrystaat op die plaas, ja. Onthou die dag van wat limoen en poikie kos, brandewijn en kook om die probleme op te los. En Tannie Karike op die radio wat sing, en ons skree hard vir die bokke om die beker terug te bring, ja. Hierdie land wat my geluk bring.

0: Die klanke van Richard Marx met Should Have Known Better. Voor het Nadine met Elevated Love. J.C. Krause, Sing Jou Hart van Liefde. Nook James Morrison saam met Nelly Furtado met Broken Strings. Net aan die breekie by Bosveld Studio het ek vir jou vandag se weer voorspelling.
1: Die Bosveld Studio ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Bosveld Studio weer.
0: 'N nuwe streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel, met oggendryp oor plekke in die suide. Pretoria, 6 tot 22, Johannesburg, 3 tot 20 en Vereniging, 1 tot 21. In Mpumalanga, oggendryp oor plekke in die Hoëveld as ook die Plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela, 8 tot 24, Ermelo, 5 tot 23, Imalahleni, 6 tot 23, Standerton, 3 tot 20, en Skukuza, 4 tot 30. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 6 tot 24, Palaworwa, 8 tot 30, Inzinin, 7 tot 29, Messina, 6 tot 29, Lepalale, 5 tot 29, en Mokopane op van 6 tot 27 grade. In die Noordwes-provinsie, oggendryp oor plekke in die suide, andersins mooi weer en koud tot koel. Klaarsdorp, 1 tot 23, Potchefstroom, minus 1 tot 22, Mahikeng, 5 tot 23, saam met Rustenburg, en Vryburg styg van 2 tot 23 grade. In die Vrystaat, oggendryp oor plekke, andersins mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, minus 1 tot 20, Welkom, 0 tot 22, en Bethlehem, minus 6 tot 19. In die Noord-Kaap, oggendmis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeelte bewolk in die weste, met enkele buie en donderbuie. Appington, 8 tot 26, Kimberley, 1 tot 23, De Aar, 6 tot 22, Alexander Baai, 11 tot 20, Springbok, 16 tot 22, Talvinia, 7 tot 22, en Sutherland, minus 3 tot 20. In die Weskaap, gedeelte bewolk met oggendmis langs die Wes- en Suidweskus, andersins mooi weer, maar word gedeelte bewolk vanaf die middag met enkele buie en donderbuie in die Noordweste. Kaapstad, 10 tot 22, Vredendal, 5 tot 24, Riversdal, 5 tot 27, George, 9 tot 23, in Woester, 4 tot 27, Beaufort Wes, 7 tot 26, en Oudtshoorn, 4 tot 28. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en warm. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, koud in die noorde, andersins mooi weer en koel tot warm. Abaga, 9 tot 25, Makanda, 11 tot 24, Nkoba, 3 tot 23, Robertsboekweestad, 0 tot 24, Kugompoestad, 11 tot 22, Pots & Johns, 13 tot 21, Mtata, 3 tot 23, Kumani, 3 tot 21, en Kwanse, 9 tot 25. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die noordooste. Durban, 14 tot 24, Richards Bay 13 tot 25, Pietermaritzburg 7 tot 23 en Ladysmith op van 5 tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Monique Stein met Ek is Verlief.

Vrolijke vroegoggendklanke van Love met My Number One. Voor het de country snit van John Parry met Honky Tonk Hollywood en ook Monique Stein se Ek is Verlief. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of van jy verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Klanke nou van Joe Black met Die Brug.

Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: Die musiek van Texas met In a Smile, soek Daniel van die kerk met net een kyk. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge, soos Jacob's Kroning Kids Coffee, 200 of 230 gram, enige 2 vir R299, en Finis skottelgoedwasser tablette, 45, 50 of 56 per pak vir R229,99. Plus, kry tot 40% terug in Ucount Rewards met jou kwalificerende Standard Bank kaart. Geldig tot die 10 Augustus, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappe

0: vrolijke klanken hier bij Bosveld Studio. Willie Birkenstock met Judy. Voor dit Chris Norman samen Susie Quattro met Stumbling In. Wen ek John Boucher, so onthou jy om jonk.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 site voor die Bekloe wisselaar. Dan ook een stilsinne voertuig op die N12 West, dit is voor Kumaru straat. Ook een stilsinne voertuig op die R21 Noord by Nalmapius Rylaan. Cleveland, Mike 2 Oos, een botsing by Cleveland. Dan in Boysens, Mike 1 Noord, een botsing by die Crown wisselaar. Houten Estate, Mike 1 Noord, starig verkeer op pad na Glenhou weg. In Bedford View, die N12 R24 West, starig verkeer op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. Dan ook een stilsinne voertuig op die N1 Noord, dit is voor die aansluiting tot die Goue Weg. En dan in Fourways die N1 Noord, een botsing na Malibongwe Rylaan. Is jy probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor? Enig iets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaar skuif volgende achter die microfoon in en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese dinsdag. Ek groet met die musiek van Kylie Minogue met Stop Me From Falling, Bernice West se Kom Maar Nader, Tina Turner met When the Heartache Is Over en die laaste een vir die uur, Alphaville met Dance With Me. Tot morgen toe.

0: Dat is goed voor muziek van Bos Hall Studio. En die stem van Neil Diamond, Let Me Take In My Arms Again. En binnenkort is het niet zo aftrekkend en daarna gesels ons met Wenzel.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromyalgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat rust. Bouwmateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Die nuushoofdrekke word geborg deur Arinal Apteek in die Silverside Centrum Ifafi 012-259-1616. Pas 10 uur en goeiemorgen. AfriForum sê NERSA se bykomende verslagdoeningsvereistes vir sukkelende munisipaliteite gaan nutteloos wees. Ramaphosa gee die spesiale ondersoek eenheid toestemming om 9 kontrakte van Mangaungse Metropolisie en 'n Gautengse gesondheidstender te ondersoek. En Trump sê hy gee Iran 'n laaste kans om ooreenkoms te onderteken. Ek is Eddie Dupenaar, die volledige nuusbulletin is om 11 uur en hier die nuushoofdrekke, geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster na vraag 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die eerste jongste, Alexandra Hendrie, syd is daar padwerke, sy pad na Londenweg. Die N1 syd stilstaande voertuig is op die uitkyk vir hom. Dit is net voor die N1 N3 syd. Bedford View N3 richting noord, verkeer wat stadig beweeg op pad naar die N12 oos met die Gelulies wisselaar. Die N1 syd stilstaande voertuig by die Vliegende Pering wisselaar. N1 syd is daar een stilstaande voertuig, dit is by Allendale weg. Die N1 syd padwerke is die Daniel Bar deurpad syd. N12 Westpad werke met Marokka voorbijgang. Die N1 van een nieuwe route africhting site ook padwerke waarmee hulle bezig is. N1 Noord stilstaande voertuig, dit is by Allendale. Die R21 Noord stilstaande voertuig op pad na Atlas. Die omgeving van Volhuis Witkoppen, verkeerslichte by de werking by Douglas Rylaan. Johannesburg Noord Witkoppen, die verkeerslichte met Church is by de werking. Centurion se kant, Jean Laan, is die verkeerslichte by die werking by die N14. Pretoria Noord, Paul Kreerstraat, verkeerslichte by die werkies met Lavender. Pretoria Atterbury, verkeerslichte by die werking met Alsatian. En steeds in Pretoria, Sfakumagato, botsing met die Molotto pad. Dan sien ek iets niets pas aangemeld. Het lijkt sy Indian Side, of Indian Noord liever, een stilstaande voertuig voor Ravonia weg. besige verkeersmonitor. Nou oomblik gesels ons met Wenzel.

Ja, dit is precies wat ons doen met gisterse beste speel het vandag by Boshout. Dit is The Beach Boys, I Get One, voor het wensel, se verseker beter. Voor ek uitkom by die jongste verkeersverslag, hier is super een van vrou met 'n baie mooie stem, Angel de Lange, ek sal my vingers afbeklei.

Ons het beslis, dit is Angel Lange, ek sal my vingers af, ek kluis bossel. Waarbeen skakelis, checkers, bring beter keuses en beter waarde elke dag, spaar op meer as 5000 wekelikse aanbiedinge. Soos Dr. Oekter Ital Pizza, valt over 310 tot 345 gram enige

van die 60er jare crystals dat die run. So bring ons die goeie tyd terug. Dinsdag ochend saam met Hart van Goud online, bosaalstudio.co.za en by ons uit die gunstlinge eenvoudig net nooit op nie, meneer Gerard Stein. En die is sy tennis en vonde. En nou nog een super een wat jy gaan geniet.

0: Super muziek van een superkunstenaar Gerard Stein en sy pennies en ponde. Onthou R2000, nee?
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

Ag, doen dit toch net, laat het net wees vir het moet wees klim. Het is sy, doen dit. Is vir selfs hierdie waarby geskakel is, amper is die ochend iets van die verlede om ons te kry nader aan 12 uur en die volgende nieuwsbulletin is ons instrumentale klanke, Jean-Michel Jarre, The Fourth Rendezvous.

Heerlijke klanke op die dinsdagmiddag van OMD Pandora's Box. Suzanne net voor dit met 4 bestand. Ek gaan verder met net die beste muziek. Heb jou stasie met die hart van goud. Jou ginstellingstasie, Bosveld Stereo. Linda Ronstadt, That'll Be The Day. Dan het ek vir jou Jaco van Wyk, ou beeste van Wyk, as ou mense skei en Westlife, so My Blood. Wee!

twee mense. Veerspore in diep sand getrap. Leef ons oorbodig in grense.

En ons lekker enige show wat die wat under the moon of love en om hier klaar te maak hier is Saragossa band. Met Rastaman.

Lady in Black, dit was Bad Boys Blue, dis 8 minute na 7. Hoe gaan dit? Dit is goeie naam van my, Thinet, baie welkom hier saam met my. Nog saam met jou tot skyns voor 10 en dan ook in die volgende uur tussen 8 en 9, dan het ons bekendstellingsprogram. Hier is Elvis Blue se Ware Noord.

Where have all the flowers gone? This is a Kingston trio. En dan Tim McGraw se Remember Me Well. Dit is mos nou Roy Balkan wat ook so opgezoeste enetjie sing van Where Have All the Flowers Gone, bedoel ek. Hier is ene van Nadine. Dit is ene wat ons allemaal van te min het. En dit is tyd.

Lekker goed, voel goed liekie, nee, dis Mani Jackson en sy nuwe enkelsnit Donkie Kar. Hier is nog een uit die pen van Sonet Bridges en nie meer inligting gekry oor die liekie nie, maar kom ons luister, is Skatkis van my hart.

Soos ek genoem het, uit die pen van Sunette Bridges, nog ene, Cherie, stryd om het nog singen, wij dan stryd om sy vrou, die mooiste van ons. En nou hier is Babette Labuschagne met Those December Nights.

0: grootste wens, jy was my grootste wens, sê Gerry Pretorius. En dan was daar Engelbert Humperdinck, You Are My Love, net so na Roy Orbison, She's a Mystery to Me. Nou hier is Pacific Express, Give a Little Love.
1: Trouw het jou aangename aandacht, sal my in Boswat Studio.

Goeie môre hierdie van Tim Grant Five Hill and Speak to Goal. Credence Clearwater Revival is a proud Mary. E supply in Just As I Am. Die vierde reis het begin met Katrina and the Waves and Love Shine a Light. Dit is alweer, ek en jy begin die laaste uur van die dag met die bekende ene. Goeie naam van Steps and the Last Thing on My Mind.

Dit is ding van Johnny Heyman Storm. Net voor het Natasha Joubert en Ek Wil Jou Hee. En dan Fancy, die baie bekende ene van hom, Blue Eyes and a Broken Heart. O, groot, groot refers gehad op sy kerststok. Nou kom ons uit dat hy die uur afrond met die evangelie muziek van Alan Jackson. Softly and Tenderly vat hy ons nader na die handsoordenking. Is nou ironiese titel. Dan het ek vir Blue System met History. Hou bekende van een groep Smokey. If you think you know how to love me. Ja, kom ons wees romanties so op dinsdag aan. Die laaste gedeelte van die uur wat oorblij. Sy is seker maar een van my groot gunstelinge van haar. Natuurlijk, sy ook baie. Maar hierdie is nou maar iets wat vir my een speciale betekenis het. Met een baie goeie rede. En daar is heel wat herinneringe rondom hierdie ene. En ek geloof en vertrouw, jy gaan hom verseker geniet. My name is Jennifer Ash. If you ever gonna lose my love, I'll help you find it.

Alan Jackson in Softly and Tenderly. Blue Systems, History in Swanky, If You Think You Know How to Love Me. And Jennifer Ashe, If You Ever Gonna Lose My Love, I'll Help You Find It. Is allemaal mooi daar, ne? Ja, so gaan ek nie rustig raak, ons luister na die aandse oordenking. En ons welkom dan in nuwe oggend, ek en jy, saam met Jorita en 40 dae. Die oordenking natuurlik, wat ons nader vat, is dankie aan collega Roan Pinaar.

Dis Wiegers Botman aan soos Brakman. Ja, Sarinda en Stas met Beweeg in my en dan het ek ook vir jou die baie bekende ene, of intien hulle was nie baie bekend nie. Maar ek seker van hy nou meer bekend geraak vir jou, want hy is so, hele rukkie terug, is hy op die speelhuis geplaas, is eindelijk een ouds natuurlijk. Nie helemaal die eindelijke ene wat ek na verwijs het nie, maar nog steeds een baie mooi snit. Blackhawk, I'm not strong enough to say no. En dan toevallig hierdie ene. Ironies. Is Blackhawk met I'm not strong enough to say no, net na Lover of Mine, Alana Miles.

met Juanita Du Plessis se Menslief ding. Dan uit die 60s uit The Beatles met Help en uit die 90s Roxette Fingertips.